Het nieuwe album van Benje Binge, zoals je schrijft. Benje, oftewel Ben Edwards. Een uitstekend nieuw album, The View from Vega. En dat verscheen via het DIN-label, wat al sinds 1999 het label van Ian Body is. The View from Vega, part 3 van dat nieuwe album van Ben, hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Prachtig nieuw werk. En wat ook prachtig is, is de volgende verzamelaar. Wie het vorige uur heeft beluisterd, namelijk Space Exposure van Roel Jansen hier bij de Concertzender, die weet dat er een special was rond het Sacred Sundays collectief. Sacred Sundays is inderdaad een collectief, eigenlijk voortgekomen uit Hedon in Zwolle. En wordt bestierd door de heren Paul van het Veer, Martijn Naber en Guus Berendsen. Gedrieën vormen zij Sacred Sundays en organiseren avonden met een schitterende ambient. En nu is er eigenlijk eindelijk een compilatie verschenen, gewoon die gewoonweg Collection One heet. Nou, Roel heeft diverse tracks gedraaid van dat album, maar hij draait niet zichzelf. En hij staat er zelf ook op, onder zijn eigen naam Space Exposure, of althans onder zijn artiestennaam. Hij is natuurlijk veel te bescheiden om zichzelf te draaien, dus dat doe ik voor hem. Van die geweldige verzamelaar Collection One van Sacred Sundays is dit Space Exposure met Laconique.

Wat een heerlijke pracht. Schitterend. Transtilla, oftewel Anne Chris Bakker en Romke Kleefstra. Prachtig nieuw werk, dat nieuwe album van Transtilla. En dat heet gewoon simpelweg Transtilla 3. U hoorde Petre de la Meuse. Schitterend werk van Transtilla. Ja, die gaat de eindlijst in. Ja. Druk in de eindlijst. De eindlijst, die krijgt u de eerste twee zondagen van 2024 voorgeschoteld hier bij X-Rated. Waar we de laatste vijf minuten wijden aan één track van Honor. Het nieuwste album is net verschenen van Honor. Het is het debuutalbum, verschenen via het PAN-label, PAN. U hoort Alafia en het album heet ook Alafia. De titel van Alafia is daarna nog verrijkt met Sita's World als extra ondertitel. Dit is Honor.

0: rage it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. De herfst die is nu volledig aangebroken, zowel buiten als binnen. En dat zult u merken tot aan het duistere uur van 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan nu eerst even terug naar de jaren 1973-85. We hebben het over Martin Rev. Martin Rev was de keyboardspeler en ritmebox bepotelaar van Suicide. Helaas, Alan Vega is niet meer onder ons, maar Martin Rev leeft nog steeds. In ieder geval zijn er cassette recordings tussen 73 en 85 opgedoken. En die zijn allemaal gecompileerd door Bureau B. Of Bureau B moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Het album heet The Sum of Our Wounds. Heerlijk, dat tegendraadse werk van Martin Rev. Hier is die in A Lineup.

inmiddels de leeftijd bereikt dat ik in aanmerking kom voor de zogenaamde pneumokokken remix, wou ik zeggen. Pneumokokken prik. Jawel, dat is net zoiets als de griepprik, maar dan voor allerlei andere ernstige ziektes. Nou, die heb ik gisteren gehaald en het bracht mij op niet op pneumo, maar op pneuma. Eigenlijk uit te spreken als pneuma. Pneuma, en dat komt uit Japan. En deze Japanner heeft het helaas nooit verder geschopt dan één album. Het album Psych Abuse. En daarop vindt u dit schitterende symbiofonie. Pneuma, en het werd in 1995 uitgebracht via het label Bel Antique. Prachtig, ik ben er helemaal stil van. En waar ik ook helemaal stil van ben, is fonkelnieuw werk, namelijk net verschenen van Hilary Woods. Hilary Woods heeft wat mij betreft haar beste album uitgebracht. Hop, daar gaat hij weer, de eindlijst in. Het album Acts of Light. Dat album dat staat vol met tracks waarvan je zegt, ja, nu is het echt herfst. Neem alleen al de track Where the Bough Has Broken. Verschenen op Sacred Bones is dit Hilary Woods.

Zo, ja, bent u daar nog? Goh, wat fantastisch. Eve Tumor. En Eve Tumor komt uit de hiphopstal van Mickey Blanco. Maar van die hiphop is bij Eve Tumor niet heel veel meer over. Zoals deze track ook duidelijk liet blijken. Broke In, featuring Oxy. En zoekt u vooral de video die bij deze track hoort niet op. Want dan slaapt u niet meer. Is niet voor tere zieltjes. Eve Tumor, ook daar kijken we naar uit. We hebben het over het Le Guess Who Festival. 9 tot en met 12 november in de binnenstad van Utrecht. En ik zei het al, na het Carillon van gecomponeerd door Martijn Comes. Het stuk heet Eon. Daarna krijgt u een fameus optreden, nu al bij voorbaat, van Le Mystère de Voix Bulgare. 34 Bulgaarse vrouwen op het toneel van de Domkerk. Kan het mooier. Prachtig werk, daar kijken we ontzettend naar uit. Le Mystère de Voix Bulgare. In 1975 kwam deze LP uit. Werd later natuurlijk opgepakt en bekendgemaakt door het 4AD-label van Ivor Watts. Dit is Le Mystère de Voix Bulgare.

na Le Mystère des Voix Bulgares. Martijn Kommes. Martijn Kommes, zoals gezegd, bijt de spits af met het carillonstuk Ejan. Gespeeld op het carillon dus van de Domkerk. Natuurlijk door de Bayardier Malgosia Fiebig. U hoorde de remix van Interrogation of the Crystalline Sublime. En dat werd gedaan door niemand minder dan Giulio Aldinucci. En Martijn Kommes speelt ook op het zogenaamde 12-hour Drone Fest. Twee jaar geleden, was het alweer drie jaar? Nee, twee jaar geloof ik. Twee jaar geleden was er 24-hour Drone Fest. Dit keer is er het 12-hour Drone Fest. Ook dat is present op Le Guess Who. Ook daar wordt gespeeld door onder andere Orfax, oftewel Sietse van Erve. Dit is zijn stuk zoals hij dat presenteerde in het BIM-huis in 2014. Geweldig werk, Time Waves. Dit is Orfax. En heeft u Parels gemist? Dat kan, want er is nog veel, veel, veel meer te beleven op Le Guess Who. Maar op 5 november dus de tweede special rond dit geweldige festival.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Meer van deze drones dus op het 12-hour drone fest tijdens Le Guess Who. Goed. De honden zijn er en het is koud en regenachtig buiten, dus schop ze weg en vult een goede kelk voor veel meer moois van experiment en avant-garde van toen en nu. Alhoewel toch het een beetje de nadruk ligt op het toen. Zometeen strakjes en dan ligt er een hele bijzondere LP op de draaitafel. Een plaat waar maar één exemplaar van geperst is. De meest bijzondere plaat in mijn platenkast. Daarover straks meer. Zometeen ook blikken wij terug met een prachtige track van Cosmic Hoffman. Vanwege het feit dat Klaus Hoffman ook deze week is komen te overlijden. Dat zometeen, maar eerst terug naar 1985. Workforce uit Sheffield. Een niet zo heel bekende band uit die regio. Sheffield met Alan Fish, Workforce met Alan Fish in de gelederen. En later trad hij ook toe tot de band Hoola. Onder productionele leiding van Richard H. Kirk, Cabaret Voltaire, is dit Skin Scraped Back. Hier is Workforce.

Cosmic Hoffman. Klaus Hoffman Hoek is deze week overleden. Dat is heel erg naar, want de man maakte schitterende muziek. En ik heb hem ook nog echt in echte live leven levend mogen ontmoeten op het E-Live Festival. Waar hij destijds ook aanwezig was en ook mooie cd's verkocht. Mind Over Matter en Cosmic Hoffman zijn zo'n beetje zijn alter ego's waar die prachtige muziek mee maken. Ik koos voor Cosmic Hoffman, Outer Space Jams. En dat is in een serie met prachtige werken die hij maakte uit het verleden. Met een keur aan synthesizers. Up to the Stars. Dat was goed opstijgen met Klaus Hoffman. Hoek. Rest in peace, Klaus. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Aanstaande week ben ik jarig en dat deed mij teruggrijpen naar 2010. Dat jaar bedachten zes bevriende muzikanten het om zes unieke muziekstukken op te nemen als verjaarscadeau voor mij. Ze hebben daar destijds 1 LP van geperst. 1 LP. Inderdaad, er bestaat er letterlijk 1 van. En die staat in mijn platenkast en die ligt nu op de draaitafel. Het leek mij leuk om deze plaat weer eens te draaien voor de gelegenheid. Want voordat ik weer op een zondagjarig ben, dan zijn we heel wat jaren verder. En dan moeten we nog maar zien of de concertzender nog leeft. Laten we het hopen van wel, maar je weet het maar nooit. De mensen die daaraan meewerkten waren in order of appearance, zoals dat zo mooi heet. Oscar Strik, Maarten van der Vleuten, Bauke van der Wal met de Laura Collective, Juul Juliana, ook bekend als Industrial Passage, Dirk Serries, ja, bekend onder talloze namen, maar in dit geval was het Fearful's Burning, en afsluitend Zeno van den Broek. We gaan luisteren naar Oscar Strik, The Star Becomes a Crack. De hele LP komt aan u voorbij, maar geen nood hoor. Bij elkaar is het slechts 20 minuten. Maar ik vond het toch leuk om deze LP aan u te laten horen. Want op een andere wijze zult u de tracks nooit horen. Want ze zijn nooit op een andere manier verschenen. Volstrekt uniek materiaal zal nu passeren. We beginnen dus met The Star Becomes a Crack. Oscar Strik.

Ja, happy birthday. Geweldig. Ik ben nog niet jarig, volgende week pas, maar Maarten van der Vleuten had in 2010 deze track voor mij bedacht. Bob's Birthday, de Bob Step Mix. Maarten van der Vleuten, een van de initiatiefnemers achter dit geweldige project. Ik heb mezelf zo vereerd gevoeld als toen. Prachtig verjaarscadeau. Wie er ook op stond was The Laura Collective met hun birthday bash. 150 beers per minute.

Zo, prachtig werk van Zeno van den Broek. Hij noemde het Untitled Birthday Present. Nou, untitled of niet, maar deze LP mocht er zijn. Ik zei het al eerder, ik heb mezelf zo bevoorrecht en zo vereerd gevoeld toen ik deze LP kreeg. Geweldig. Bob's Birthday uit 2010. Er bestaat dus één exemplaar van en die heeft u nu integraal gehoord hier bij X-Rated. Of u het nou leuk vond of niet, maar het zijn wel volstrekt unieke tracks. Die zijn dus helemaal nergens anders ooit in wat voor vorm dan ook verschenen. Er mag niet geboden worden. Dit is Sitika. Prachtig nieuw werk van het album Winterlicht. En dat op het label Winterlight. En toepasselijk draaien we dan ook toch Winterlicht. Sitika.

gegeven moment wel natuurlijk, maar niet nu al. Er is deze week een nare vorm van leukemie bij Genesis P. Orridge ontdekt. En dat gaat vanaf morgen maandag behandeld worden. Daarom heeft Genesis P. Orridge er vanaf gezien. Sowieso kan hij dat helemaal niet meer om live te gaan toeren. Dus de hele tour van Psychic TV is gecanceld. We wensen natuurlijk Genesis het allerbeste toe. Daarom voor hem nu deze track nog even. Almost a Kiss. Dit was Throbbing Gristle in 2007. Samen nog met Chris Carter, Peter Christofferson en Cozy Funny Tutti. Dit kwam van het album Part 2, The Endless Knot. En nogmaals, the best to you, Genesis.

Het einde van X-Rated is nabij, maar u weet het, er is meer, namelijk een derde uur onder de noemer X-Ray. En dat is dit keer een hele serene. Serene? Series. Ja, alweer Dirk Series. Dat had ik ook niet kunnen bedenken, maar goed. Dirk Series. Maar dan onder de noemer 3 Seconds of Air. U krijgt het hele werkstuk The Flight of Song. Een prachtig stuk verdeeld in 3 verschillende delen. Uitgevoerd door de genoemde Dirk Series. En verder Martina Verhoeven en Paul van den Berg. Dat zometeen dus 3 Seconds of Air in X-Ray tot middernacht. Daarna is er nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus blijft u luisteren ook vannacht. Als u niet kan of wil slapen, dan is dat een van de mogelijkheden. Blijft u sowieso bij de Concertzender en steun ons. Alle info over steun aan de Concertzender vindt u op de site van de Concertzender, concertzender.nl. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al. Dan geven wij kaarten weg voor de Residents. Die treden op in Muziekgebouw aan het IJ. Dat is volgende week. De week daarna opnieuw aandacht voor Le Guess Who. Want dat festival heeft nog veel meer te bieden dan wat we vanavond hebben gehoord. Voor nu, een mooie nacht. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Zomerser dan dit konden we het niet vinden. Oh, wat is dit geweldig. Mindstream. Mind the band, the mind. Meet Beat Manifesto in een Orbital remix van dit nummer Mindstream. En op de andere kant staat nog een Aphex Twin mix. En ook nog een Electro the Robot mix van Original Control. Mindstream, heerlijk. Meet Beat en Manifesto. Straks in het tweede uur de première van de nieuwe Glice. En in dit uur zijn kaarten te winnen voor Ben Frost en Jaylin in Muziekgebouw aan het IJ aanstaande woensdag. Maar zover is het nog niet. Eerst nog meer zomerse klanken van het krautduo Brockman en Barkman. Oftewel twee ex-leden uit de band Camera. Dit is Licht, het album. Dit is Horizont. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Impact Infernal. En ik heb het al eerder gezegd. Die gaat in de eindlijst 2017 komen. Maar daar heb ik het al over veel meer albums al over gehad. Het wordt druk. Ik zei het al. Infernality. Zo heet het album van Impact Infernal. Daarvan hoort u Philosophy. Geweldig werk. En nu gelijk door naar een album uit Japan. Behind the Shadow Drops. Harmonic heet het album. Dit is het geweldige en gedragen en tergend langzame post-rock nummer Utopia. Behind the Shadow Drops.

Schitterend werk van U. Viermaal U. En er zijn mensen, met name FC Utrecht fans, die dat gebruiken als FC Utrecht speelt. Heel veel U's achter elkaar, maar dit is toch heel iets anders. Dit is de superformatie U, bestaande uit Edward Graham Lewis en Matthew Sims, allebei van Wire. Thipol Sandra van Coil en Valentina Magaletti van onder andere Tomaga en Rame. En deze superformatie bracht het album U uit. Geweldig werk. Verlagerung heette dit. Fonkelnieuw verschenen op Editions Mego. U. Ik heb geen idee hoe je het verder uitspreekt. Geen idee. Hoe dan ook, het is inmiddels veel te laat, maar er zijn toch de prijswinnaars voor het Ben Frost en Jay Lynn dubbel optreden aanstaande woensdag in Muziekgebouw aan het IJ. De winnaars daarvan zijn Bram Okkerman en John Stins. Helaas niet plus één, jullie staan in ieder geval op de gastlijst, neem ik aan, denk ik. Het zal wel goed komen. Gewoon bij de kassa van Muziekgebouw aan het IJ. Ik geef het morgenochtend direct aan de organisatie door. Gefeliciteerd namens Muziekgebouw aan het IJ, namens X-Rated, namens de concertzender, namens Ben Frost en namens Jay Lynn, etcetera. Goed, X-Rated dus nog eventjes tot 11 uur. Daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En bij sommige albums wens je dat het winter wordt. Heel erg winter. Zoals bijvoorbeeld bij de releases van Winter Light. Het label uit Haarlem dat zoveel mooie ambient brengt. Het album wat nu voor me ligt heet Winterlicht. Met een Duitse titel dus. Gebracht door CTK. Geweldig album Winterlicht. Daarvan hoort u de tracks. En eigenlijk draai ik er twee achter elkaar. Vanwege het feit dat die twee eigenlijk gewoon te kort zijn om één enkele track te draaien. A Cold Morning en A Drone in My Head. Dit is prachtig werk van CTK.

discussion.

0: arse is getting his cock sucked. Sam hates me.
1: Ja, zeker. Geweldig werk van Thaipol Sandra. Thaipol Sandra. En dat was van het album Double Vulgar. En daarvan hoorde u His Royal Highness, the Prince of Wales, Breaches Reality. Sorry voor de hapering in deze track, maar misschien komt het omdat Thaipol Sandra gaat optreden op het Haperende Mens Festival. Dus is hij vast gaan haperen hier ook in de studio. Het Haperende Mens Festival, wat gehouden gaat worden in de Okki in Amsterdam en in Worm in Rotterdam. Okki in december en Worm in januari. Daar staan nog veel meer klinkende namen. Thaipol Sandra gaat daar niet solo optreden overigens, maar in het duo Uruk. En verder klinkende namen als Simon Crabb van Bourbonese Quark, Nocturnal Emissions, Skullflower en nog veel, veel meer moois. Ongetwijfeld hoort u later in X-Rated meer over het aanstaande Haperende Mens Festival. Thaipol Sandra aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor hoorde u overigens Raison d'être en Traum van het nieuwste album XIBIPIO In and Out of Experience. En u hoorde Dreiklang aus Eta. Fantastisch nieuw werk van Raison d'être en Traum. Ook weer zo'n kanshebber voor de plaat van het jaar. Och, wat ga ik het moeilijk krijgen. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin doen we een beetje tribal vanavond. We beginnen met A Produce. Een track van het album Reflect Like a Mirror, Respond Like an Echo. Of althans, meerdere tracks daarvan. A Produce. En daarna weer een paar u's achter elkaar. TUU met een track van het album All Our Ancestors. En daarna nieuw werk en eigenlijk ook oud werk van Oyuki Conjugate van het album Tropic. En dat wordt de track Darkness Was Here Yesterday. Dat allemaal in X-Ray tot middernacht. Voor nu heb een mooie week, een halve week zomer en daarna treedt de herfst weer in. Dus zo hoort dat. Volgende week is het weer ordentelijk herfst hier bij X-Rated. Volgende week dus, zoals gezegd eerder in deze show, aandacht voor Le Guess Who. Want dat gaat heel mooi worden. Dat volgende week. Voor nu, dag.
2: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
3: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

compleet met de zweepslagen van Cozy Funny Tutti was dit Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love. En die werd onder andere genomen door Carl Craig. En dat verscheen op het album Mutant, met onder andere ook remixes van Two Lone Swordsman, Simon Radcliffe, Motor en nog veel meer. Maar dit was toch wel een van de beste, wat mij betreft, van Carl Craig. Throbbing Gristle uit 2004, verscheen op een Nova Mute. U bent verbonden met de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated. Met tot 11 uur en meest prachtige klanken van toen en nu. Zometeen duiken we in het Le Guess Who Festival. En na 11 hoort u een Synthi Space Sequencer aflevering van X-Ray. Met daarin muziek van Dekker, Ron Boots en The Roswell Incident. Zometeen dus alles over het Le Guess Who Festival. De tweede special die we doen in X-Rated. Maar eerst gaan we even naar de lekkere harde electro van Random Alias. De nieuwste, dat is Fast Rate. En die gaat verschijnen op 10 november via het label Breakfast on Mars. Fijn dat u er allemaal bij bent. Nogmaals, een hele goede avond. Dit is

Ja, het is dat je het origineel kent, maar anders zou je toch echt nooit gezegd hebben dat dit Death in June is. Het origineel Heaven Street, dat verscheen al heel lang geleden. En Heaven Street staat op het album Nada. En de Nadaized is nu uitgekomen van Death in June. Oftewel Douglas P., die zich weet vergezeld van Miro Schneider. Heaven Street staat op het Nadaized album, wat verscheen via New European Recordings. Is het goedkoop? Nee. Is het lekker? Ja. Het zijn gewoon heel lekkere, foute techno-EBM beats die ze ervan gemaakt hebben. Een heel album vol van Death in June. X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, de tweede Le Guess Who special. Le Guess Who is een festival wat gehouden gaat worden van 9 tot 12 november aanstaande. En ook nog side festivals als Cosmos en You. Vraagteken. Het motto dit jaar is A Celebration of Sound. En dat gaan wij ook doen. De eerste special, die was enkele weken geleden. En de nieuwe special, de tweede special, die is nu. En we gaan van hot naar her door het programma. Want daar doen we het voor. De muziek. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen Katharina Barbieri en Space Africa. Nou hebben die twee nog nooit samen wat op een plaat uitgebracht. Maar ze gaan dus wel samen optreden. Daarom zometeen Space Africa. Maar nu eerst een track van Katharina Barbieri. En dat is een single die ze onlangs heeft uitgebracht onder de titel Perennial Fantas. Katharina Barbieri. Dit is X-Rated met de special over Le Guess Who. Hier is Katharina Barbieri.

En dat was Space Africa. En die gaan dus optreden samen met Katrina Barbieri op het Le Guess Who Festival. We hoorden Space Africa van het album Honest Labor. En dan de track Honest Labor. Featuring H for Spirit, die deed mee waarschijnlijk op de prachtige viool die je hoorde. Space Africa. En wat ook op Le Guess Who gaat komen, en dat vind ik vrij bijzonder, want ja, ik had eigenlijk gedacht dat ze totaal al niet meer bestonden, is het damestrio ESG. Die maakte op 99 Records en op Factory Records behoorlijk wat plaatjes. En ESG, dat waren drie zusjes en die komen gewoon weer op Le Guess Who. We gaan nu naar iets heel anders, namelijk gewoon de pop wave en funk wave van 1981, verschenen op Factory Records en derhalve dan ook een productie van Martin Hannett, natuurlijk de producer van Factory, waaronder ook Joy Division en dat soort bands. ESG is dit met You're a No Good. En toen startte die niet. En nu wel.

Geen idee hoe het komt, maar het is mij gelukt om Stereo Lab nog nooit te zien. Live optredend althans. Dit was Stereo Lab met Hallucinex, zoals het staat op het album Sound Dust. En Stereo Lab komt dus ook op Le Gazoo. Maar ja, nu ga ik het weer niet zien, want het is, jawel, op zondag en tijdens X-Rated. Dus dat gaat niet door. Maar goed, als u kaartjes heeft, moet u natuurlijk wel even Stereo Lab kijken. En dan X-Rated natuurlijk de volgende dag terugluisteren. En wie ook komt, die heb ik wel eens eerder gezien. Nou, meerdere malen, maar in ieder geval ook de laatste keer was volgens mij op het Incubate Festival. Dus dat is alweer een tijdje terug. En ze leven nog steeds, de noisemakers van Wolf Eyes. Ook zij komen op Le Gazoo. Dit is van hun laatste album In Splattered Time. De track Open Up the Sunset. Heerlijk, ik kijk er naar uit. Hier is Wolf Eyes.

Come on.

heerlijk. Lekker tegendraads als altijd. Wolf Eyes, het album In Splattered Time. Dat is hun nieuwste album. En dat verscheen in eigen beheer. U kunt het vinden op hun Bandcamp. Open Up the Sunset heet het. En ik vertelde tijdens de vorige special al dat ik heel erg uitkijk naar, nou in ieder geval, Attila Cihar. Maar het andere waar ik heel erg naar uitkijk is het concert wat gegeven gaat worden door Kali Malone. En zij weet zich daarbij bijgestaan door Stephen O'Malley en celliste Lucy Railton. En ze gaan het project Does Spring Hide Its Joy doen. Nou, dat is in ieder geval joyful. Carly Malone met Stephen O'Malley en Lucy Railton op Le Guess Who. Tot zover de special over Le Guess Who. Het resterende, even kijken, 11 minuten voor dit uur zijn voor hen. Ik hoop u te zien op Le Guess Who volgende week.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna Cinti Space en Sequencers in X-ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1980, vanwege het feit dat gisteren, er is natuurlijk een beetje mosterd naar de maaltijd, maar daarom moest ik er wel aan denken, een film draaide over een band waar eigenlijk ontzettend weinig over bekend is. Er bestaan geen live opnames van de band. Ik heb het bijvoorbeeld over Rima Rima. En de film die heette What You Could Not Visualize. En Rima Rima heeft zeer kortstondig bestaan. En bijvoorbeeld Gary Asquith uit de band is later eruit gegaan en naar Renegade Soundwave gegaan. Rima Rima maakte de fantastische 12-inch Wheel in the Roses in 1980 verschenen via 4AD. En dit is het schitterende Feedback Song.

Het is natuurlijk aanstaande dinsdag pas Halloween. En het rommelt nog even verder. Maar de legendary Pink Dots die maken er ieder jaar een gewoonte van om met Halloween een speciale track te maken. En zo doen ze dat ook met de kerst. Dus wie weet is er ook wel weer een legendary Pink Dots track te horen in de kerstspecial. Die er ongetwijfeld ook weer aan gaat komen hier op de Concertzender met X-Rated. Je hoorde de legendary Pink Dots, Edward Cakespell en de zijnde met Murder of Crows. De delen 1, 2 en 3. En die hebben ze in eigen beheer uitgegeven. En die kunt u vinden geheel en voornop op hun Bandcamp. Althans, name your price. En die price die betaalt u natuurlijk graag voor een geweldige track. Als deze die u net gehoord heeft hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan met nog nieuwer werk. Echt maar deze week verschenen het project. Het nieuwe cd van Piep Chilling. En Piep Chilling bestaan er nog steeds uit Mariska Baars, de vocalen Jan Kleefstra, op ook vocalen gesproken woord en tekstschrijver Romke Kleefstra op gitaren, bas en effecten en Rutger Zuiderveld, oftewel de machinefabriek op de elektronica. De schitterende Piep Chilling nieuwste cd heet In Spoor en dat verscheen via Cloud Chamber Recordings. Dit is het schitterende Morgentietsregen Piep Chilling.

kruift van een zonnige bloeiwiese kan de jest op een ei beginnen. Lange streken maken snet.

就好。

had u daar toch maar weer zomaar een primeur te pakken. De nieuwe van Remy. En dan hebben we het over Remy Stromer. Zijn nieuwste heet The Return of Planet X. En dat is uitgebracht aan de hand van opnames die gemaakt zijn in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem op 19 mei 2012. Prachtig nieuw materiaal dus van Remy, The Return of Planet X. Het is de bedoeling dat derde week oktober deze gaat uitkomen. Dus bij deze de primeur van de nieuwe Remy. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En andermaal een track van een plaat die buitengewoon hoog gaat scoren in de eindlijst. Ik heb hem al eens gedraaid. Eén track. Giulio Aldinucci. Wat een album. Borders and Ruins. Dit is The Prey. Dissonant Ascension.

dan kan je alleen nog maar amen zeggen. Giulio Aldinucci, Borders and Ruins is het nieuwste album, verschenen via Carl Records. We hoorden het werkelijk bloedstollende The Prey met als ondertitel Dissonant Ascension. Weinig tijd meer over, ik had een langere track van dit album in gedachten, maar daarom maar even een korte. Cast to the Bottom, allemaal een track van de nieuwste geweldige album van Scanner, The Great Crater.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en nog veel meer fraais in X-ray. Tot middernacht. Schopt die honden naar buiten, vult de kelken en dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. U kent het recept. Leun oog achterover voor al het moois wat experiment en avant-garde u te brengen heeft. Van toen en nu, want nu eerst terug naar 1979 en ook eigenlijk terug naar, of naar het heden. Want het is nu pas uitgebracht. En dan heb ik het over een album van Thomas Lear. Thomas Lear kunt u kennen van de samenwerking die hij heeft gehad met Robert Rantel. Onder andere het album The Bridge. Een van de meest bijzondere platen uitgebracht destijds op het industrial label van Throbbing Gristle. Thomas Lear heeft nog eens een keertje goed de planken nagekeken. En kwam tot allerlei opnames uit 1979. Die hij nu gecompileerd heeft op een dubbel LP die verscheen via Dark Entries. Dat label wat ons zoveel moois uit het verleden brengt. Het klinkt overigens helemaal nergens naar qua geluidskwaliteit. Maar goed, dat hoort bij de DIY-cultuur. Want zo was dat, jongens en meisjes, in 1979. Thomas Lear van zijn album, die heette dan ook gewoon 1979. Daarvan nu Semi-Detached Suicide. Thomas Lear.

So de you, zeggen we dan. Werkelijk, de hernieuwde samenwerking tussen Raison d'être en Traum is daar. De tweede samenwerking, en dat is verschenen op het album XIBIPIIO, met als ondertitel In and Out of Experience. U hoorde Expulsion of the False Self. En het hele album is majestueus te noemen. Werkelijk, wat wordt 2017 een prachtig muziekjaar. Werkelijk ongelooflijk heerlijk. Wat een albums verschijnen er. Want wat ligt er nu voor ons? De nieuwste van Ramp. En dat is het werk van Steven Parsick al bijzonder lang. Onder de noemer Doombient brengt hij al geruime tijd albums uit. Alhoewel geruime tijd. Het is een hele tijd geleden dat er een nieuw werk van Parsick was. En helemaal onder de naam Ramp. Synchronize or Die is het nieuwste album. Waanzinnig heerlijke space. En dat hoort u ook overal op Torque. Dit is Ramp.

een diepe, pruttelende, reutelende synthesizer. En een Dominic Furno die daar keihard bovenuit gaat. En dat kan alleen maar Prurient zijn. Prurient inderdaad, opnames uit 2006. Ooit in een zeer kleine oplage verschenen op cassette. En nu dankzij het eigen label van Dominic Furno uitgebracht op Hospital Productions. Prurient van zijn nieuwste album, eigenlijk het nieuwste album Pleasure Ground. U hoorde daarvan Apple Tree Victim. Heerlijk naargeestig werk van Prurient. En we eindigen met wat rust. Of we eindigen niet, want we hebben hierna nog een track. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Maar nu eerst een samenwerking tussen Aina en Dronny Darko. Ja, Dronny Darko. Hoe verzin je het werkelijk? Ik heb echt zo'n ongelofelijke hekel aan dat soort verbasterde namen. Maar goed, muziek maken, dat kan niet wel. Een samenwerking tussen Amerika en de Oekraïne. Aina en Dronny Darko van het album Black Monolith. En dit is het prachtige Watching the Lights While Falling Asleep.

En Ankre, dat was destijds de band van Jan Tamboer. Ook uit Frankrijk natuurlijk. Later heeft hij de band Stranded Horses gestart. En dat vond ik toch van een iets minder kaliber dan dat het hele Ankre was. Wat was dat een fijne, fijne band. Dit verscheen, dit album Flux, in 2004. Het is bijna 11 uur, dat betekent tijd voor X-Ray. En dat kan allemaal klinken tot middernacht. Daarin één werkstuk, namelijk één werkstuk, Close Proximity and the Unhindered Care All. Dan hebben we het over Sealer. En Sealer was het duo Will Long en Danielle Beckett Long. Helaas is Danielle Beckett Long in 2009 overleden. En dat is dus precies het jaar dat dit album op de markt kwam. Zij is gestorven destijds aan hartfalen. Haar man, Will Long, is later als Sealer in zijn eentje doorgegaan met dit project. En door de jaren heen hebben ze samen en nu Will Long alleen hele mooie, bijzondere muziek gemaakt. Die zeer zeker valt te noemen onder Ambient Soundscapes. Dus u kunt er even goed voor gaan zitten, zometeen tussen 11 en 12 hier bij de Concertzender. Überhaupt kunt u bij de Concertzender blijven, want hier is nog veel en veel en veel meer moois te beleven. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De mooiste programma's en hele bijzondere programma's. Blijf ons steunen daarom, want we hebben het nog steeds keihard nodig. Alle info vindt u daartoe op concertzender.nl. Word vriend, steun ons, etcetera, etcetera. Dan kunnen we over een jaartje bijvoorbeeld weer zeggen dat er volgende week een nieuwe X-Rated is op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en alle comments en aanmerkingen, opmerkingen die ik mocht ontvangen via Twitter, Facebook, etcetera. Fijn dat u er weer bij was en gekozen hebt voor muziek die ertoe doet in plaats van alle eenheidsbagger die je normaal op de radio krijgt voortgeschoteld. Voor nu blijf nog even bij X-Ray en het prachtige werk van Sealer. En wat mij betreft tot volgende week weer. Dag.

0: Backs.
1: Action.

Wat een ongelofelijke fijne track dit. Emmanuel Top van sowieso een buitengewoon fijn album. Asteroid. We hoorden Emmanuel Top met Industriel. En dat maakte deze Fransman in 1996. Heerlijke mokerslagen met een goed stuk acid ertussendoor. Fantastisch werk van Emmanuel Top. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we heerlijk verder gaan met het super electro van Client 03. Client 03 uit Engeland heeft een nieuwe 12 inch op de markt. Of althans, die komt 3 november aanstaande. En die heet Panic Multiplier. In eigen beheer uitgegeven. U hoort nu Client 03 met Labor Replacement Data. U luistert naar Client 03. U luistert naar X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke harde en tegendraadse klanken van geluidskunstenaar en bovendien ook dichter, zwerver, kunstenaar, nou noem het allemaal maar op, wat hij niet allemaal is, Richie Culver. Richie Culver hoorde u in de track Alive in the Living Room en dat werd dan voorzien van de Pessimist remix. Pessimist maakte deze keiharde techno remix en die kent u natuurlijk ook van diverse, wellicht van diverse dansfeesten. Het komt op, het staat eigenlijk op Live in the Living Room. Dat ding is digitaal verkrijgbaar, maar ook op CD met indrukwekkend boekwerk erbij. Er staat nog een andere remix op van deze Richie Culver. En hier bij X-Rated gaan we nu even wat rustiger aandoen met de space van Martin Stürzer. Vroeger Velios en tegenwoordig vooral opererend onder zijn eigen naam. Zijn nieuwste heet Circular Oscillations, waar hij weer heerlijk achter de modulaire synths zit. Martin Stürzer met Forest Dome. Prachtig nieuw werk verschenen op zijn eigen label Echo Elberfeld.

Zeer indrukwekkend werk uitgebracht door Graham Revell en Anthony Mannix. Anthony Mannix, daar is verder niet heel veel over bekend, behalve dat hij heeft meegewerkt aan een aantal tracks van Graham Revell. Graham Revell natuurlijk, de frontman van SPK en tegenwoordig gevierd soundtrackmaker. Hij bracht deze track, die heet The Skull Excerpt, op de verzamelaar A Bead to a Small Mouth. Dat verscheen via het Utrechtse Baroni Records. Overigens een geweldige verzamelaar, waar behalve Graham Revell en Anthony Mannix ook Nurse with Wound, Mother Tongue en Soviet France op staan. Prachtig werk van Graham Revell en Anthony Mannix. En ook prachtig werk, want dit kwam uit 1989, maar nieuw werk van Massimo Pupillo. En Pupillo, die hebben we eerder gedraaid. 2 weken, 3 weken terug van zijn nieuwste album Our Forgotten Ancestors. En later nog in zijn incarnatie als Uruk samen met Thipel Sandra. Dit is opnieuw een track van zijn soloalbum. Dat verscheen via Glacial Movements. Dit is Sami Massimo Pupillo.

En Stellaria Fenica, daar is helaas heel weinig over bekend. Niet meer dan dat ze één op één en een paar losse tracks op wat verzamelaars heeft uitgegeven. Onbegrijpelijk, want wat een pracht. En al die andere tracks van haar zijn ook zoal zo mooi. Deze dame heet Marie Aho. Dat is dan toevallig wel bekend. Het staat op een verzamelaar, Echoes of Polyhymnia. En dat verscheen in 2008 via Hypnos Records. Je hoorde Hibernia. Die verzamelaar, die Echoes of Polyhymnia, dat is een verzamelaar met louter vrouwelijke muzikanten. Hiervoor hoorde u de track van Massimo Pupilo, Sammy. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur vannacht. Eric Jarl, dat is hem. U hoort Jarl met drie tracks van het album Symptoms Variation, Sensory Deprivation. Daarna een track van het album Phonophobia en daarna van een track van het album Mind Rotation. Een en ander verscheen in respectievelijk 2019, 2021 en 2022.

0: Dus blijf bij de Concertzender. Hier is nog veel meer moois te beleven. Blijf ook natuurlijk bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdiener. Is er volgende week weer een nieuwe episode te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. En als u heel erg genoeg heeft van de brandende wereld om ons heen, en dat heeft u ongetwijfeld, dan is deze uitzending direct na 11 weer terug te luisteren. Doet u dat. En er is ook een speciaal X-rated kanaal wat u op kan zetten. Dat vindt u op de site van de Concertzender onder Crosslinks. En dan vindt u vanzelf het X-rated kanaal. Een soort carousel waar ze allemaal geheel los van elkaar langskomen. Dus niet... hoe noem je dat? Niet op tijd, maar gewoon los. Alles door elkaar. Voor nu, een mooie nacht. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

verslavend dit. Het mag wel nog een kwartiertje doorgaan, maar helaas, dat doet het niet. Odyssey of Noises met Fire Dance. Geweldig, Odyssey of Noises, daar gaat Ralf Hildenbeutel schuil achter. Odyssey of Noises van oorsprong een duo en later dus alleen Hildenbeutel. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel fijn dat u er weer bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En heel veel nieuw werk natuurlijk in het eerste uur. Dat bent u van ons gewend. Zoals Delete uit Rusland. Dit is Suyum Bike en dat komt van hun album Muscovite. Dit is X-Rated. Dit is Delete. Een hele goede avond.

Cy Bag. Dat is natuurlijk gewoon Simon Bag. Een geweldig nieuw album uitgebracht op Shit Catapult. Blueprints heet het album en u hoorde Heat Resistance Alloys van Simon Bag. En dit is nieuw werk van Philippe Hallet. Hij is ook bekend onder de naam Low Jack. Daar maakt hij wat meer ritmische dingen. Maar als Philippe Hallet zijn eigen naam maakt hij hele diepe, duistere shit. Je denkt af en toe dat het op een verkeerd toerental wordt afgedraaid, maar dat doet het niet. Luister zelf maar naar het geweldige Theme Trophies. Het staat op het album An American Hero. Dit is Philippe Hallet.

Ja, geweldig zeg. Skurl of squirrel. Maar ja, die i ontbreekt dus. Skurl maken we ervan. U omlaut. EP260. Dat is hun nieuwste. U hoorde Gates of Ishtar. En dan de Equinox remix. Die is gemaakt door Anton Newcomb. Geweldig werk van Skurl. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En we hebben nieuw werk van Few op de draaitafel. PHEW, die Japanse zangeres. En die wist zich in het verleden vergezeld van zeer bijzondere muzikanten. Waaronder Holger Tsukai en Jaki Liebezeit van Cannes. En onder andere ook de mensen van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Tegenwoordig doet ze het alleen. En hoe? Ongelooflijk. Ze klinkt als een soort Nico die zich vergezeld weet van de mensen van Suicide. Nou kan dat ook niet meer, want helemaal Vega is er natuurlijk niet meer. Maar goed, anyway. Few, haar nieuwste heet Light Sleep. En daarvan hoort u nu het geweldige New World.

Nou, die duisternis, die is wel helemaal compleet. Met Namenlosigkeit. Daar gaat Jacob Slofstra achter schuil. En die maakte vroeger deel uit van een speedcore, nou diverse zelfs speedcore projecten. Dat is heel wat anders dan wat hij tegenwoordig doet. Namenlosigkeit, de diepte in met Under Influence op 12 inch uitgebracht. De tijd die ons nog rest is even duister, namelijk Lul met dubbel L, oftewel Mick Harris. Het staat op Isolationism. Dit is een gedeelte uit Thoughts.

Origineel opgenomen in 1982 door Janis S.P. Orridge en de zijne. En dat speciaal voor zijn dochtertje Caress. Just Drifting. Op 12 inch uitgebracht in 82 dus via Zom Bizarre Records. En dat was er uiteraard nog eentje voor u. Maar natuurlijk ook speciaal voor Arjen. Want dit was ook een van zijn favorieten. Wel nu, dinsdag 22 augustus. Arjen, wij zullen een glaasje op je drinken. Ervan uitgaande dat dat allemaal helemaal goed met je gaat daarboven. U heeft geluisterd naar X-Rated op de concertzender. Nog steeds op de concertzender al 6 jaar lang. En daarvoor natuurlijk heel erg lang te horen op Kink FM. Blijf de concertzender steunen, want zonder uw steun moet de concertzender net als Kink FM verdwijnen. Zo simpel is het. Dus wilt u X-Rated en de concertzender blijven steunen, ga dan vooral naar de site en kijk even hoe dat kan. Iedere steun is meer dan welkom om dit programma en alle andere fijne concertzenderprogramma's te behouden. Zometeen is er natuurlijk X-Ray, het befaamde derde uur van X-Rated. Daarin zometeen klanken van Northern Valentine, gevolgd door de pracht van Yannick Shu. En last but not least, Northerner. Dat zometeen in X-Ray, van 11 tot middernacht. Daarna zijn er natuurlijk nog veel meer fraaie programma's te beleven hier bij de Concertzender. IJs, weder en mooi weer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Er schijnt een redelijk zomers weekje aan te komen. En het mag onderhand wel eens met deze nepzomer. Woensdag wordt het zowaar 25 graden. Daarna stort het weliswaar weer in, maar geniet er even van. Heb een mooie week. Tot volgende week. Blijf nog even bij X-Ray. En iedereen hartelijk dank voor het luisteren en alle reacties. Tot volgende week.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

X-rated.

Ja, dat mag voor mij wel even doorgaan, maar dat doet het niet. En dat is maar goed ook, want we hebben nog veel meer te doen. Azar Swan was dit in de Vatican Shadow remix. Azar Swan met We Hunger. En nogmaals een mix dus door Vatican Shadow, oftewel Dominique Furno. Goedenavond, dit is X-Rated op de Concertzender. Met nu tot 11 uur het allerbeste van 2016. Maar dan natuurlijk volgens X-Rated. Vorige week hoorde u de nummers 25 tot en met 13. Vanavond gaan we 12 tot 1 doen. En dus is het snel tijd om door te gaan met nummer 12. Dermot Dalton en Justin K. Broderick. Zij vormen Council Estate Electronics. Hun album Arctica schopte het tot de 12e plaats. En dat getuigen ook de track Rosatom die u nu hoort. Het beste van 2016. Goedenavond, X-Rated.

Council Estate Electronics, nummer 12 in de eindlijst over 2016. U hoorde Rosa Tom van het album Arctica, Dermot Dalton en Justin K. Broderick. De eerste behoorde bij Cable Regime. Justin Broderick mag bekend zijn als natuurlijk de man achter Godflesh en Jesu. Nummer 11 in de lijst, Nordvarger, samen met Margot Renaudin. Zij maakte het album Anima Mostra, wat verscheen via Cold Spring Records. En het album werd gepresenteerd op het Incubate Festival met een geweldig optreden van Nordvarger. Getuige ook deze track Morning Star, Nordvarger en Margot Renaudin op nummer 11.

Heerlijk werk van Nordfiger samen met Margot Renaudin. Morningstar met OU geschreven, dus niet als in ochtend. Anima Nostra is het album. Nummer 11 in de lijst. En op nummer 10 staat Colin Stetson. Daar gaan de top 10 binnen inderdaad. Sorrow, a reimagining of Gorecki's Third Symphony. Inderdaad, Symphonie der Klagelieder van Henrik Gorecki. Dat is natuurlijk in duizenden, maar dan misschien ook wel honderdduizenden verschillende interpretaties gemaakt. Maar Colin Stetson, die maakte er echt iets heel bijzonders van. Heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Vandaar op nummer 10. U hoort het tweede gedeelte uit Sorrow.

prachtig werk van Colin Stetson. Zijn uitvoering van Sorrow, Reimagining of the Third Symphony. Of de derde symfonie, Symfonie der Klagelieder van Hendrik Gorecki. Het tweede gedeelte hoort u en dat staat nummer 10 in de eindlijst. Inderdaad, u luistert naar de beste albums van 2016. Volgens X-Rated natuurlijk, hier bij de Concertzender. Nummer 9, het tweede album van These Hidden Hands. Stukken beter nog dan het eerste. Vicarious Memories heet hij. Hoort bloedstollende Hoxil. Nummer 9, These Hidden Hands.

Rod Model. Ook beter bekend als Deep Chord, waarin hij hele diepe dub techno maakt. En dit is werkelijk ontdaan van bijna iedere beat. En het is werkelijk geweldig. Een track van 72 minuten Mediterranea op het gelijknamige album Rod Model. Wie meer wil horen van dit album, zoekt u een X-ray op van een paar weken geleden. Want ik draaide daar het bijna gehele werkstuk. De nummer 2 in de eindlijst, Rod Model. En dan zijn we toe aan de nummer 1. Inderdaad, er is bijna geen enkel album te vinden dit jaar. Nee, er is helemaal geen enkel album te vinden dit jaar wat zo'n ongelofelijke diepe indruk heeft gemaakt als dit album. Create Christ Sailor Boy. We hebben het over de samenwerking tussen Youth van Killing Joke en David Tibet van Current 93. Samen heten ze Hypno Pazuzu. En dat album, werkelijk, dat weet me tot letterlijk tranen toe te beroeren. Track for track. Wat een ongelofelijke schoonheid is te vinden op dat album. Het gaat van bombast tot verstilling en het staat helemaal bol van melancholie. Hypno Pazuzu. En dat zijn van die albums waarvan ik zo ontzettend hoop dat ergens Arjen Grolleman dat nog kan horen. Want ik weet zeker dat hij ook dit album nummer 1 in zijn absolute eindlijst zou hebben staan. Daarom nu ook voor Arjen en voor u allen. En nog een keer natuurlijk voor mijzelf het weergaloze Hypno Pazuzu. Night Shout Bird Tongue. Nummer 1 in de eindlijst over 2016.

0: Ongekend, ongekend. Wat een schoonheid. Hypno Pazuzu. Youth van Killing Joke en David Tibet van Current 93 vormden Hypno Pazuzu en maakten het album van het jaar volgens X-Rated. Create Christ Sailor Boy. En u hoorde het werkelijk bloedstollende Night Shout Bird Tongue. Ik heb heel erg gehoopt dat dat binnenkort eens live te zien zou zijn in Nederland. Wel nu de gebeden zijn verhoord. Ze zijn geboekt voor Roadburn in Tilburg. Wat een feest. U verwacht misschien dat ik nog meer zou draaien van dit album, maar 2 weken geleden hebben we ook al een lange track gedraaid van Hypno Pazuzu in de lange kerstuitzending. Dus, nou ja, er is zo ontzettend veel mooie muziek. Ik heb ook heel veel weg moeten strepen voor de eindlijst, dat begrijpt u. Hypno Pazuzu, nummer 1 in het beste van 2016 volgens X-Rated. Zometeen is er nog een derde uur met 2 nieuwe tracks en een oudere. U hoort 2 fonkelnieuwe tracks van Cinema Perdu. Zometeen direct na 11 in X-Ray. Cinema Perdu is Martijn Piek. En dat is sinds al een hele tijd een van de leden van de Laura Collective. Zijn nieuwste album heet Interventions in a Landscape. En dat vindt u op het label Moving Furniture. U hoort de tracks IJmuiden en Hoek van Holland van Cinema Perdu. Respectievelijk aan het begin en aan het einde van X-Ray. Daartussen door hoort u Isolation. Een bloedstollend album wat uit is gebracht door de Laura Collective in 2003 in eigen beheer via darkambient.net. Laura Collective al sinds mensenheugenis, het project van Bouke van der Wal. Zometeen allemaal tussen 11 en middernacht hier bij de Concertzender. De laatste terugblik op 2016 was dit, maar natuurlijk niet sowieso, want er is natuurlijk nog zoveel moois in 2016 gemaakt. Dat hoort u vast wel in de komende uitzendingen van X-Rated. En die komen eraan. De eerste die is al volgende week. De eerste reguliere uitzending van X-Rated hier bij de Concertzender. Zondag 15 januari. Blijf bij de Concertzender. Word vriend. Word steun ons. Word donateur. Etcetera. En voor nu blijf bij X-Ray. En voor straks slaap lekker. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, stout plaatje aan het begin. Lords of Acid, I Sit on Acid. Alhoewel ze Sit on Your Face zegt, maar ze zingt ook I Sit on Acid. Lords of Acid, ze bestaan nog steeds. Ze maken een soort techno-industrial. En dit was natuurlijk volledig uit de New Beat-periode. Heerlijk, Lords of Acid. Afgelopen woensdag was ik gelukkig aanwezig in de ruimte bij het Ruisbureau. Ruimte de verkeerstoren in Amsterdam waar Oyuki Conjugate optrad. En daar was ook een voorprogramma wat werkelijk geweldig was. Quest. Nu in de speler QST, oftewel Quest. En dat is Frans de Waard die we ook kennen onder zijn alter ego's. Kapotte Muziek, B-Queen en nog veel meer mooie namen. The Silent Cookbook is uit. Nieuw album. Met inspiratie uit van Silent Records, het label van Kim Cascone. En Fox, label van Pete Nemluk. Vandaar ook de Silent Cookbook. Vernoemd naar de Ambient Cookbook. QST aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Stal straks alles over het Haperende Mens Festival 12-13 januari in Rotterdam. Nu eerst QST. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een buitengewoon goedenavond.

Zo, de U, dat is lekker, dames en heren, jongens en meisjes. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Miracle is dat, met The Parsifal Gate. En dat gaat staan op een album, want nog niet uit. The Strife of Love in a Dream. Miracle, bestaande uit Daniel O'Sullivan. En hem kennen we onder andere van Ethanor, Grumbling Fur, Sun O, Ulver en nog veel meer projecten. En hij wordt bijgestaan door Steve Moore. En dat is de drummer van Zombie. En natuurlijk ook ongelooflijk bekend als soundtrackmaker. En dit duo noemt zich Miracle. Dat album dus, The Strife of Love in a Dream. Dat komt in januari uit via het Amerikaanse Relapse label. En daar kijken we naar uit. X-Rated op de concertzender. Ik zei het al, we gaan aandacht besteden aan de tweede editie van het Haperende Mens Festival. Jongstleden december, dus deze december, was het in Okkie in Amsterdam. Deze keer 12 en 13 januari in Worm in Rotterdam. 4 dagen lang Haperende Mens in bij elkaar dus. 2 in Okkie en 2 in Worm Rotterdam. Op 12 januari zal worden opgetreden tijdens dat Haperende Mens onder de noemer Spider, Spit en Broken Bells door Sen Java, Wazo Tempet, Beerbones Lay Low, Simon Crab, en hij is natuurlijk van Bourbonese Quark, Faroa Chromium en David Edwin DSR Lines. De 13e zal worden opgetreden door J.K. Flash, oftewel Justin Broderick, die we kennen van onder andere Jesu, Godflesh en Techno Animal. En Skullflower, jawel. Verder nog Pan, Daging, The Nocturnal Emissions, een project van Nigel Ayers. Lumi Sokea, Tomaga, die Lucifer Rising uitvoert. Het werkelijk occulte werkstuk van de regisseur en schrijver Kenneth Anger. En het geheimzinnige Muslim Ghost DJ Project, waarin DJ's zich laten inspireren door het werk van Muslim Ghost, dus veel Muslim Ghost tegen horen zullen laten brengen, plus het aanverwante artiesten die zich ook weer hebben laten beïnvloeden door Muslim Ghost. En er is een masterclass die gegeven wordt door Danny de Vos en die is van Club Moraal. Verder zijn er films en kunst te beleven tijdens dat Haperende Mensfestival. 12 en 13 januari aanstaande in Worm Rotterdam. En we geven wederom kaarten weg. 2x2. Dat betekent als u wint dat u iemand mee kan nemen. En bovendien 2 dagen lang toegang heeft tot Worm Rotterdam. Voor dit geweldige festival. Wat ik eigenlijk al een beetje heb omgedoopt tot de nieuwe Incubate. Gezien de namen. Aandacht voor de oude helden en de jonge honden. En zo hoort dat op een festival. De randen opzoeken. Dat doet Haperende Mens. Worm dus, 12, 13 januari. En u kunt kaarten winnen door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Haperende Mens. Wel nu, de mailbox gaat open. Die blijft open tot 10 uur. En nu gaan we de muziek laten spreken. Ik had het net al over de Nocturnal Emissions. Dat is het project van Nigel Ayers. Nocturnal Emissions was natuurlijk oorspronkelijk een duo met Caroline Kay, maar helaas gaat dat niet door aangezien Caroline Kay inmiddels is overleden. Nigel Ayers doet het alleen. En het klinkt ongeveer zo waarschijnlijk wat hij gaat doen. Ik heb natuurlijk geen track gekozen waar Caroline Kay duidelijk op te horen is. Dit is Cathedral. De mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. De Nocturnal Emissions.

Beer Bones Lay Low met het schitterende specie Nube de Miel. En Beer Bones Lay Low treedt dus ook op het Haperende Mens Festival in Amsterdam. Want daar luistert u naar namelijk, dames en heren. U kunt kaartjes winnen voor dat Haperende Mens Festival. De mailbox staat nog een kleine 20 minuten open.

Zo, heerlijk zeg. Simon Crabb, remixed Muslim Goes. Misschien kunnen we hem vragen, fijn, tijdens het Muslim Goes DJ Project, of hij ook een moppie oplegt, want hij kan in ieder geval remixen. Dit was Simon Crabb, die Bad Riots remixte van Muslim Goes. Muslim Goes, inderdaad, het project, het remixproject komt dit vanaf Port Said. Met daarop onder andere ook Rapoon en Traum en Pacific 231 en Splendor Geometrico, Base Communion en nog veel meer fraais. Dit was echter dus Simon Crabb die Muslim Goes remixte. We gaan verder met het Haperende Mens Festival. J.K. Flash, dit is Stonycroft Tower en dat staat op Suicide Estate. Het laatste wat hij heeft uitgebracht via Hospital Productions. Daarna is er nog iets uitgebracht. Overigens, J.K. Flash zal ook optreden bij Haperende Mens.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-rated, het tweede uur, nog tot 11 uur. Ah, die honden. En daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. De mailbox voor het Haperende Mens Festival is gesloten. Dus u kunt niet meer mailen. Ik zal rond 10:30 bekendmaken wie er gewonnen heeft. Zoals gewoonlijk hier. Aanstaande dinsdagavond, en dan ga ik heel even een klein beetje reclame maken voor een hoofdstedelijke platenzaak, namelijk Rush Hour. Aanstaande dinsdagavond zal in Rush Hour om de Spuistraat in Amsterdam de aftrap plaatsvinden voor het, een release party rondom een bijzonder project, dat van Oscar Smit en zijn Christmas Carols. Oscar's Christmas Carols 1984-87 gecompileerd. Voor de ouderen onder u die wellicht de Christmas Carols van Oscar kenden, die werden destijds uitgegeven als cassette. Wel nu is eindelijk de LP die speciaal voor dit project is samengesteld via Domestika Records. Aanstaande dinsdag dus kunt u dat live meemaken. Er zal onder andere ook worden opgetreden door Route 66. En Brian Domisse van Ende Schneevliet zal ook aantreden onder de naam Alien Schneevliet. Hier is Ende Schneevliet, Christmas Card from Outer Space, van dat project Oscar's Christmas Carols 1984-1987.

En dit vliegt van links naar rechts. Prachtig. Uit Portugal, het trio Haarvul. Het album heet Bombinate en u hoorde een Eldritch Floor. Geweldig werk van Haarvul. Nieuw uitgebracht op Moving Furniture Records uit Amsterdam. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Vandaag werd bekend dat gisteren is overleden Stefan Joël Weiser, oftewel Zef, beter bekend als Zef. Zef was eigenlijk de grondlegger van de found objects waar je op kan slaan. Gevonden voorwerpen waar je flink op kan mappen. Eigenlijk was Zef al bezig voordat er überhaupt sprake was van Einstürzende Neubauten of Test Department. Zef heeft heel veel betekend voor de muziek. Op 66-jarige leeftijd heeft deze man het leven moeten verlaten. Pardon. Ik ben er ondersteboven van. Zef heb ik meerdere malen mogen zien optreden op zeer bijzondere plekken. Zoals een aantal jaren geleden. Dat was ook de laatste keer dat ik Zef live zag in een synagoge in Utrecht. Maar ik ben ook geweest in het Concertgebouw in Amsterdam. Waar hij op 10 juni 1985 heeft opgetreden. In het Concertgebouw in Amsterdam. Daarvan gaat u nu opnames horen. Die overigens gemixt zijn door Andrew McKenzie van Heffler Trio en Zef zelf. Rust in vrede, beste Stefan Weiser. Rest in peace, Zef. Dit is Zef van het album Bust This.

Zo, heerlijk. Na Zef natuurlijk de einstürzende Neubauten van het album Lament. U hoorde Kriegsmaschinerie, einstürzende Neubauten uit 2014. Het is iets voor 22:30, dat moet kunnen. Vast de winnaars voor het Haperende Mens Festival. 2x2 kaarten gaven wij weg dus. Haperende Mens, 12 en 13 januari in Worm, Rotterdam. Heel eerlijk, de vijfde en de tiende mailer eruit gekozen. En dat zijn geworden Patricia Schonenberg en Jim van Dorp. Patricia Schonenberg en Jim van Dorp. Allebei plus één aanwezig zijn bij het Haperende Mens Festival. Dus 12 en 13 januari in Worm in Rotterdam. Gefeliciteerd namens Haperende Mens, namens X-Rated, namens de concertzender en namens iedereen die van de goede muziek houdt. Het is een mooi jaar 2017 voor Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Twee nieuwe albums op de markt. The Great Crater, die verscheen natuurlijk via Glacial Movements. En nu via het label van Anna von Hauswolf is daar het album Fibolet van Scanner. Dit is het heerlijke Eye Out.

Heerlijk duister werk van Atrium Carceri, The Old City, Leviathan, the original soundtrack. En dat klinkt alsof het een soundtrack is van een film, maar dat is het niet. Het is de soundtrack van een game, een spel dus. En ik kom erop omdat ik gisteren met mijn lief naar de film, de Noorse film Thelma, ben geweest. Thelma, dan maar dan zonder Louise en zonder Houston. Nee, gewoon

Max. Ratings.

Op een of andere manier, dit zit hier een ongelooflijke mineur in. En toch word ik verschrikkelijk vrolijk van deze track van L.A. Synthesis. Er staat op een verzamelaar, of ik al anders, ik haal het van een verzamelaar, Beyond the Sun. Die verscheen in 1995. Agoraphobia aan het begin van deze nieuwe X-Rated op zondagavond. L.A. Synthesis. Hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bij bent. De wereld staat in brand, maar laat de wereld maar even voor wat het is. En ontsnap daaraan en gaat zitten en luisteren naar de muziek die ertoe doet. De komende 2 uur tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. L.A. Synthesis, overigens bestaande uit de heren Tony Gallagher en Carl Grant, respectievelijk uit Liverpool en Birmingham. En nu nieuw werk, want pas 14 november aanstaande te krijgen, van Marie Wilhelmine Anders. Het album wat gaat verschijnen heet Frozen Music. Dit is So Far. 14 november dus. Marie Wilhelmine Anders uit Berlijn. Dit is X-Rated.

Jawel, de Chileense kraut van Vullakzooid. Deze week ook nog in Nederland opgetreden. Vullakzooid heeft een nieuw album via het label Sacred Bones. En het album heet gewoon Vijf. En de tracks, daar doen ze ook niet moeilijk over. Dit is gewoon de track 5-3. Oftewel, de derde track van het album 5. En alle vier de tracks hebben inderdaad een nummer en zijn ook allemaal hartstikke lang. Lekker geluid van Vullakzooid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En wie heel benieuwd is naar het nieuwe album van Moritz von Oswald moet nog even geduld hebben tot 10 november. Dan verschijnt via het Duitse label Tresor zijn nieuwste album Silencio. Moritz von Oswald, u kent hem wellicht van Palais Schaumburg en zijn baanbrekende werk in Basic Channel en Rhythm and Sound en talloze andere incarnaties. Maar nu onder zijn eigen naam, Moritz von Oswald. Dus 10 november verschijnt Silencio en u hoort nu vast de titeltrack van dat album.

Als er ook maar één plaat geschikt is voor de herfst, dan is het wel deze The Wind That Cracks the Leaves van In a Goin' Ring.

Inderdaad, volkomen herfst die truck. Als je achter een ruit zit, het regent, het waait, de bladeren die vliegen om je oren. En dan deze track, The Wind That Cracks the Leaves. U vindt het op de verzamelaar Looking for Europe, althans daar haal ik hem vanaf. De Neo Folk Compendium. Een schitterend overzicht, 4 cd's plus een lijvig boekwerk wat in 2005 verscheen via Auerbach Toonträger in Goan Ring in het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar het nieuwe werk van Metatron Omega, het album Cataphases. Het is vandaag zowaar niet misgegaan met de playlist, dus die staat volkomen geüpdate op de site van de concertzender. Daar kunt u alles vinden. En na 11 is deze uitzending ook direct weer terug te horen. Voor iedereen die het nog een keer wil horen. En dat wilt u toch. En misschien degene die vanavond het gemist hebben. Direct na 11 opnieuw luisteren. Dan beginnen we weer met LA Synthesis. Ha! Dat is wel wat ander werk dan waar we mee eindigden. Zometeen het derde uur

0: X-rated, maar dan onder de nummer X-ray met het duo Jar, als in J-A-R-R. Dat is het duo John Atwood en Ray Robinson. Zij maakte het schitterende album 42 Degrees en dat album verscheen via Sound in Silence. Het is ook een wat herfstig ingetogen album met veel gitaarwerk. Maar niet het ruige gitaarwerk, maar mooi ingetogen. Een klein beetje naar de post-rock hangend, maar dan zonder de rock. Alhoewel post natuurlijk ook niks is, maar goed. In ieder geval heel mooi en ingetogen het werk van Jar, zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Volgende week tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray. Dank u allen hartelijk voor het luisteren en natuurlijk ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van en probeer deze uitzending nog eens terug te luisteren als u wil ontsnappen aan de gekte en de brandende wereld. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een goede nacht, een goede week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Lekker hoor, wie kent hem nog? Beaumont Hanal. Het album Texturology. Er waren destijds twee albums die zo heten. Twee dubbelaars in 1994 tegelijkertijd uitgegeven. Dit is van de eerste Texturology. Beaumont Hanal en het geweldige Tectonic. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated op deze zondagavond. Het is koud, het is ellendig. Het heeft me bijna 2,5 uur gekost om hier te komen. Maar gelukkig was daar uiteindelijk een heerlijke dampende spot zuurkool met worst. En dat vergoedde veel nu nog thuis zien te komen. Maar eerst de komende 2 uur heel veel meer fraais in X-Rated. Zoals de verzamelaar Deutsche Elektronische Muziek. Er is inmiddels een deel 3 uit. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar nu eerst moet ik u even vertellen dat u ook nog kaarten kunt winnen voor het Fiber Festival wat gehouden gaat worden. The Rest is Noise op 5 januari in het Muziekgebouw aan het IJ. Daar hoort u zometeen alles over. Maar eerst dus die Deutsche Elektronische Muziek 3. Een heerlijke verzamelaar met onder andere Klaus Weiss daarop, Deutsche Wert Arbeit, Brussel Machine, Michael Bund, La Düsseldorf, Achim Reichel, Cluster, Pyrolator en Noi. Heel toepasselijk is dit natuurlijk Noi Schnee. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

0: Oh, wat lekker. Heerlijk. Het Nederlands, of eigenlijk zelfs Amsterdamse duo Edge of Motion. Hartelijk dank aan Edge of Motion voor het ter beschikking stellen van deze track. Vonkel en Vonkel nieuw deze track. Praise Anna. Geweldig, Edge of Motion, oftewel Dylan, Hermelijn en Gert-Jan Schonewille. En die zijn al heel lang Edge of Motion. We luisteren naar X-Rated op de concertzender met nu een actie rond Fiber. The Rest is Noise, wat gehouden gaat worden op 5 januari aanstaande in Muziekgebouw aan het IJ. Dan organiseren het audiovisueel kunstplatform Fiber en The Rest is Noise dus een audiovisuele concertavond met 3 unieke shows. Eindelijk zijn ze daar, Dam Dyke Stare. En er zal worden opgetreden door Alessandro Cortini. Dat is natuurlijk de ex-toetsenist van Nine Inch Nails. En verder wordt er opgetreden door Macular. Tijdens deze avond kunt u zich laten verrassen door een audiovisueel spektakel op het snijvlak van technologie, film, licht en hedendaagse elektronica. Luister en kijk hoe kunstenaars en muzikanten samen live componeren en laat u meenemen in dromerige visuele werelden en kleurrijke sequenties. Ik had het niet mooier kunnen brengen en toch breng ik het u. Want u kunt namelijk daar naartoe. Wij geven 2x2 kaarten weg voor dit evenement. 2x2 kaarten, u hoort het goed. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Fiber, / The Rest is Noise. En The Rest is inderdaad noise. Maar nou echt, noise is het nou ook weer niet. Want god, jongen, wat een fantastisch nieuwe plaat heeft die Alessandro Cortini op de markt gebracht. Ik heb het al eerder gezegd in X-Rated, dat wordt er eentje voor de eindlijsten. En dat gaat u nu ook weer horen. Hier is Alessandro Cortini van zijn laatste LP. De muziek, die gaat het spreken en de mailbox gaat nu open. U kunt mailen tot 10:00.
1: No, ma siamo qui a tavola in tanti, comunque. Ma se ci andiamo sulla fine. No, dica pure, prepara. E mi chiede? Sì, lo dice lì. Sì. Per martedì, al mattino, dice.

0: Oh jongens, wat zijn we allemaal benieuwd naar Demdike Stare Live. Demdike Stare en het album Wonderland hoorde u. Nog een klein stukje daarvan. Want dat hoort nog bij deze track Overstaying. Geweldig werk van Demdike Stare. Zo, het piept nog wat na. Zo. Heerlijk, Demdike Stare. En die spelen dus samen met Macular en Alessandro Cortini 5 januari in Muziekgebouw aan het IJ. En daar kunt u dus kaarten voor winnen. De mailbox staat nog ongeveer 22 minuten open. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de 2x2 kaarten. U kunt dus hondje, poesje, broertje, hondje, neefje, nichtje, oma, opa, vader, moeder, vriendje, vriendinnetje meenemen. Mailt u. En dat doet u nu al trouwens flink. Ik ga heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit pikken strakjes. Om 10:30 maak ik bekend wie er gewonnen heeft. Andermaal een track van het geweldige nieuwe Alessandro Cortini album. Dit is Vincere.
1: Naturalmente giudicare perché ci vediamo così, però mi sembra che sia una persona
2: una rogna.
1: È una rogna.

Sonny Victus met onder andere Ian Reid, Carl Blake en natuurlijk Tony Wakeford in de gelederen. Trees in Winter. Ja, daar hebben we er genoeg van staan. Vandaar de titeltrack van het album Trees in Winter. Die hoort u zojuist. Sol Invictus. En daarvoor, dus net na Oyuki Conjugate, hoorde u Kranioklast. En Kranioklast komt uit Duitsland. Het is eigenlijk een soort Duitse Sovjet-Frans. Beetje dat geluid. En het leuke aan Kranioklast is dat ze al hun titels in anagrammen doen. Kranioklast, dat schrijf je met een C. Maar dit album, dat schrijf je dus dan weer constant met een K. Een anagram van Kranioklast is bijvoorbeeld Lost in Karak. En zo heette dit album. Verder titels op dit album: Rail to Kansk, A Link to Orsk, Lo Raka Stin en Lost in Karak. U hoorde A Link at Orsk, Kranioklast. Zo kunnen de donkere heren toch nog wat humor naar boven brengen. En dat zien we ook wel graag. Zometeen is er veel meer te beleven in X-Ray. En het is deze keer een hele spacey, ambient-achtige X-Ray geworden. Denk aan The Orb, maar dan zonder de beats. Maar wel zo heel erg psychedelisch. Psychedelisch, ambient. En dat is een werkstuk van Terence McKenna, die hij heeft gemaakt met het gezelschap Zuvuya. Dream Matrix Telemetry uit 1993. Dat hoort u zometeen in X-Ray. Dat wordt gevolgd, nog één track, door Alien Mutation en Indigo Egg van het album Microcos, Macrocosmosm uit 1996. Dus Terence McKenna en Zuvuya en Alien Mutation en Indigo Egg in X-Ray. Zometeen, direct naar 11:00.

0: Ik ga trachten thuis te komen. Dat wordt nog een hele spannende wedstrijd, want er rijdt nog steeds helemaal niets. Ah, nou ja, ergens een bus na 12. We zullen het zien. U luistert naar X-Rated, luisterde naar X-Rated. En volgende week is er uiteraard weer een nieuwe. Ik hoop dan in wat minder extreme sneeuwomstandigheden. Wat mij betreft mag het zo snel mogelijk weer heel erg warm water gaan regenen. Blijf bij de concertzender. Tot volgende week en misschien tot woensdag bij Oyuki Conjugate. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X.

al uit 1993 en ik was hem weer een beetje vergeten. Schandelijk genoeg. Maar gelukkig is daar de verzamelaar You Can Dance, 900 Years of Utrecht Dance Music, volume 1. Gecomponeerd door DJ White Delight, oftewel Richard van der Giezen. Fantastisch. We hebben het over Random XS. Random XS, dat bestond uit Arno Peters en Sander Friedeman. Zij maakten deze 12-inch dus in 1993. U hoorde Fading Away. En dat verscheen op de 12-inch YAM, oftewel YAM. En dat verscheen weer op Jack's Upbeat. Natuurlijk het Saskia Slegers label. Geweldig. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Nog tot 11 uur, daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-Ray. Maar nu eerst verder met een goede beuk. En na de goede beuk nog een goede plaat. En daarna nog veel meer goede platen. En maar die gaan voornamelijk over het Le Guess Who Festival, de tweede special. Maar zoals gezegd, eerst beuken met Rosa Anschutz. En dan ook nog eens een keer in een fantastische, echt fantastische Ellen Alien remix. Their Blood hoort u van de 12-inch Goldener Stroom. Die gaat pas 25 november verschijnen. Maar dan heb je ook wat. Their Blood, dit is Rosa Anschutz. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Dit is X-Rated.

Ik vind het echt heel bijzonder hoe zo'n oude, inmiddels ook alweer oude knar als Jean-Michel Jarre zichzelf opnieuw steeds weet uit te vinden. Want dat doet hij. Het vorige album Amazonia was weer een hele andere richting op. En ook dit album is weer een hele andere richting op. Je denkt bij een titel als Oxymore, denk je, nou dat is more oxygen. Nou, vergeet het maar. Het komt misschien ook omdat het een hommage aan de pionier van de muziek en concreet Pierre Henry is. En ja, zelf is Jarre natuurlijk een pionier en met de synthesizers. Dus twee elektronica-giganten die elkaar vonden. En ze gingen samenwerken, maar helaas stierf Pierre Henry in 2017. En Jean-Michel Jarre heeft het album postuum afgemaakt. Prachtig album. Oxymore hoorde de track Animal Genesis. X-rated op de concertcenter. En ik zei het al, de tweede special rond Le Guess Who. Gewoon omdat er pareltjes staan. En gewoon voor degenen die niet gaan, het blijven gewoon pareltjes. Dus of u nou gaat of niet. Hier is in ieder geval een keur aan een paar artiesten die er boven uitspringen. En wat mij betreft gaan zien als u toevallig een kaartje heeft. Zoals bijvoorbeeld de echte breakcore held Bong Ra. Die staat ook op het Le Guess Who Festival. Dit komt een origineel van de Supertracks 12 inch 666 miles per hour. En het staat toevallig ook weer op die Utrechtse verzamelaar You Can Dance Volume 1. Op Le Guess Who, Bong Ra.

daar kunnen we ook blij mee zijn dat die op Legazoo staat. Rival Consoles. Die heb ik nog nooit live gezien, dus dat ga ik graag zien. En wellicht kunt u dat ook zien. Rival Consoles, nieuwste album, heet Now Is. En u hoorde Eventually. Rival Consoles is Ryan Lee West. We hebben het over het Legazoo Festival, waar onder andere ook Och, of tenminste hoe je het ook uitspreekt, OCH, of Och, het is in ieder geval uit Zweden. Het is ja, een soort krautrock uit Zweden. Erg prettig. Ik heb het ontdekt dankzij het feit dat het op Legazoo staat. Dus gelukkig kunnen we live meer zien. Het album wat ze hebben uitgebracht heet Peu om Peu, als je het tenminste zo uitspreekt. En de track is Zizigi. Dit is Och, heerlijk werk van Och.